0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

verhaal voor me kut, kunt me zagen. Köln am Ring, dat is toch schön. Stand die Menschen, die Kühe.

0: De andere hebben een rutbus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rutbus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, Jupp.

aarde pop je zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het beek lees toepen. Zo keel, we worden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, als ze, joh. Hij zit er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.